0: God wijst mij nu, zegen deze fietsen, zegen ook hen die ermee rijden en hun sport beoefenen. Maak hen eerlijk en voorzichtig, geef hun eerbied voor het leven. Maak hen minzaam voor de kleinen, voor de blinden, voor de ouden.
1: Erhalten blieb jedoch die Segnung der Stahlrösser zum Beginn der Saison. Ihr seid Pilger auf dem Rennrad, sagt Pater Ernst.
0: So segne dann diese Fietsen der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.